Heb ik het niet. De laatste fijne eenheid zal jullie die hielden voor deze maritimes. Want dat is een part of the earth for the inquisition. James! Ze breekt hem met een rudder fire aan. Dat shall dash them in pieces like a pot of vessel, I would say. So be wise therefore, you kings, and destruct to these five judges that was heard. Serve Lord God, the Rastafari, with fear and rejoice with tremble. Because I am the son, unless he be younger. Perish from his ways when his rod is kindled but a little.